einde van dit album. Werkelijk indrukwekkend. Een fantastisch album dus van Lynn Swin. Goed, hoe je het ook uitspreekt. X-Rated op de concertzender. En inmiddels is het hele programma van Le Guess Who bekend. En dat ziet er allemaal om te smullen uit. X-Rated zal zwaar natuurlijk weer aandacht besteden aan dit festival. Waarschijnlijk ergens in oktober. En in ieder geval persoonlijk ben ik heel blij met de bemoeienis als curator van Kevin Martin. Of ook wel The Bug. En hij doet gelukkig ook heel veel dingen samen met Justin Broderick. De grote man achter Godflesh. Zoals bijvoorbeeld het Zonal-project wat hij doet samen met More Mother en nog anderen. En dat gaat er allemaal heel fijn uitzien. De samenwerking die is er al lang, want in 1993 was er al het album Under the Skin die ze uitbrachten onder de naam Ice. Dat zijn Kevin Martin, Justin Broderick en nog een aantal andere muzikanten. Luister naar het explosieve Implosion. Dit is Ice.

80 jaar geleden dat de nazi's Polen binnenvielen. Het is nu 1 september. It's the 1st of September. Een gedenkwaardige datum inderdaad. 80 jaar geleden. Maar feitelijk het begin van de Tweede Wereldoorlog een feit was. Daarna hebben we vaak geroepen, dit nooit meer. Maar als je nu kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, dan is een derde wereldoorlog echt niet ver weg meer. Het is een doemscenario, maar in ieder geval Scraping Fetus of the Wheel, oftewel Fetus, oftewel Jim Thirlwell, die maakte er al op het album Hol gewag van. Middels de track die u net hoorde, I'll Meet You in Poland, Baby. Fetus, Hol, verschenen op Self-Immolation en natuurlijk ook via Some Bizarre Records, destijds op de plaat gezet. U luistert naar X-Rated op de concertzender met andermaal een track van, en nu gaan we het wat rustiger aan doen, Cecil Mann, Ritual of the Aurora Noir is het mini-album wat verscheen via Winter Light. En heel toepasselijk heet deze track dan ook First Winter Light. Dit is Cecil Mann.

unseen to the world. We could be as one in death, united.

0: die twee vonden elkaar op het album Tantum Melior. En dat verscheen nieuw via Cyclic Law Records. Een mooie samenwerking. En er staan meer samenwerkingen op dit album van Nordfire. Wat verscheen Sweet Death Triumphant. Heerlijk. En daarvoor Angie Chung en English Heretic. Die hoorden de track Sancta. En dat staat op de verzamelaar Mysterium Lunae, a Requiem for the Invasion of the Moon. Wat dit jaar verscheen via Aurora Borealis. Een schitterend werkstuk, ook met een schitterend boek erbij over de invasie van de maan. Nou, we hadden het al over de invasie van Polen. De maan. Wat zijn we toch gezellig bezig. Met z'n allen. Zometeen het derde uur X-Rated. En dat is onder de nummer X-Ray. Met daarin de volledige track Without Blood, The Sun Darkens. En dat is een track die een uur duurt van Euroom. En dat is nieuw verschenen. En ik heb een paar weken geleden een extract van dat album gedraaid. Daar heb ik eigenlijk ontzettend veel reacties op gekregen. Dus ik heb toen direct al besloten om die in zijn geheel voor X-Ray op te nemen. Gaat u vooral, als u dat niet al deed en al heeft, met een goed gevulde kelk er goed voor zitten. En laat de muziek goed tot u komen. Niks anders erbij doen. Geen boek lezen, geen tv. Laat u niet afleiden, maar blijf lekker luisteren hier naar de Concertzender. Waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Dus blijf bij de Concertzender en blijf bij X-Ray. De herfst, in ieder geval de meteorologische herfst, is begonnen. En dat past toch wat beter bij X-Rated dan de zomer. Alhoewel ik dit natuurlijk wel een absolute topzomer vond. Kan niet beter. Heerlijk, die hitte. Maar goed, laten we maar opgaan naar de herfst. En laten we de winter overslaan. Nou ja, anyway, laten we het maar niet meer over het weer hebben. We gaan gewoon op naar de volgende week. Want dan is er natuurlijk weer gewoon een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk voor het luisteren. Heb een mooie week. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Flash Affection. Ze zijn met z'n vieren. En met z'n vieren hebben ze deze heerlijke track gemaakt. Repo Dub. Het staat op de 12-inch Repo Man. En dat is uitgebracht op het label van Sabres of Paradise. Maar het vreemde is dat de heren van Sabres of Paradise zich muzikaal met deze track niet bezig hebben gehouden. Nou, de track maar is er duidelijk niet minder om. Dit is Repo Dub van Flash Faction uit 1994. Dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En die knalt er lekker in. En dat gaan ze allemaal doen tot 11 uur vanavond in een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur dus. En daarna X-Ray tot middernacht. En veel nieuw werk in dit eerste uur, zoals de Populists. Jawel, de Populisten, die zijn aan het woord. Een 12-inch die gaat verschijnen op 18 juli. Extreme Intensité. U hoort Get Good. En het is Jan Wagner. Dat zijn de Populists. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

van de band Ultra. En Ultra, dat is een band met leden uit Amerika, maar ook een diverse twee leden uit de band HNAS, oftewel Hirsje Nichts auf Sofa. Ultra met het album Roman Holiday, dus een dubbelaar en daar is ook nog een 7-inch bij gevestigd. Ultra, en dit is Clusterfuck.

Compleet gefascineerd door het Romeinse Rijk, het gezelschap Pantheon Legio Musica. En hun album heette in 2008 Per Aspera ad Astra. En daarvan hoort u Legio 19 Augusta. Pantheon Legio Musica. En dat verscheen via Tonar Records. Ik luister naar X-Rated op de Concertzender, waar we nog een half uurtje te gaan hebben tot aan X-Ray. En nu is de beurt aan fonkelnieuw werk van Martin Ware. En Martin Ware, die kennen we onder andere van de eerste incarnaties van de Human League. En later Heaven 17. Hij werd zich vergezeld door Charles Stook en Gabriel Ware. En dat is de zoon van Martin Ware. Zij zijn samen te vinden op het album It's Always Ourselves We Find in the Sea. En Cold Spring is zo goed geweest om dit album uit te brengen. En het is alles behalve Human League of Heaven 17 wat dat aan gaat. Dus daar kunt u rustig over zijn. Alhoewel, ja, misschien had u dat wel gewild. Maar het klinkt in ieder geval volledig anders. Getuige ook de track A Call to Water. Martin Ware, Zoon Gabriel Ware en Charles Stook.

Oshun, Oshun, Nagiyama, yo.

Dat komt even binnen, hè? Raison d'être. And an inner depths of sadness. En dat staat op het album Within the Depths of Silence and Formations. Wat binnenkort heruit gaat gegeven. Nee, dat is in mei al gebeurd. Heruitgegeven gaat worden met een Sublime Edition. Origineel verschenen op Cold Meat Industry in 1995. En feitelijk is Cold Meat Industry nog steeds actief. Want vorig jaar hebben ze natuurlijk opgetreden in de Baruch. Met een erg leuke en fantastische line-up. Raison d'être, Brighter Death Now en Desiderii Marginis. Wel nu, zij komen weer terug voor 2 dagen. 27 september aanstaande. Staan ze alle drie weer in Doornroosje in Nijmegen en op 28 september in het Patronaat in Haarlem. Nou, is dat op een zondag, dus gaat u lekker allemaal naar het Doornroosje in Nijmegen. Dat doen wij ook. Raison d'être, Brighter Death Now en Desiderii Marginis Live. We gaan naar het einde toe van X-Rated. Met Sonologist. Het album Planetarium. Dit is Plutonian Transmissions. Sonologist.

En dat was uit Polen, Kripilek met Lost Dream. Het staat op een splitalbum wat ze gemaakt hebben met de eveneens Poolse band Out of Sight. En dat verscheen in 2006 via Beast of Prey, Furious Friends. Lost Dream van Kripilek aan het einde van deze X-Rated. En u voor kunnen luisteren naar Sonologist met Plutonian Transmission van het nieuwste album Planetarium.

0: En deze X-Rated is inderdaad aan zijn einde gekomen. Maar er is geen nood. Er is nog veel meer. Een heel uur X-Ray zometeen. En daar hoort u de klanken van Nostalgia. En Nostalgia bestaande uit Matthias Grassoff, Rüdiger Gleisberg en Karsten Achte. En zij vormen Nostalgia. U hoort een tracks van het album Arcana Publicata Filiscunt, wat in 2002 verscheen. The House of the Borderland, en dat verscheen in 2005. Practicing Nature uit 2006. En Echoes from the Borderland uit 2010. Zometeen dus Nostalgia hier bij X-Ray. Tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij was weer. En dat u inderdaad het voetbal, dat EK, hebt gelaten voor wat het is. En de focus heeft gelegd naar de muziek die ertoe doet. Sowieso is X-Rated bedoeld om even de wereld te laten en de focus te leggen inderdaad op de muziek. Zo gaat dat. Dan komt u ook even los van alle ellende in deze wereld. IJs en weder en inderdaad ellende dienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik hoop dat u er weer allemaal bij bent. En wat mij betreft, deze uitzending die kunt u direct na 11 weer terugluisteren. De playlist die staat compleet op de site van de Concertzender. Nogmaals dank voor het luisteren en ook voor alle reacties. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

Ja, dat is nog eens een lekkere psytrance van wel eer 1994. Origineel zeker geen psytrance, want het is eigenlijk gewoon Alien Sex Fiend. We hebben het over ASF en dat is gewoon Alien Sex Fiend. Oftewel Nick Fiend en Mrs. Fiend. Dit is de 12 inch die ze in 1994 uitbrachten. Inferno en dan ook de Youth mixes. En Youth, die kennen we natuurlijk ook weer van Killing Joke, The Orb en heel veel andere dingen. U hoorde Inferno, de Oscar Madness mix. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Tot 11 uur is dit heel veel moois in X-Ray. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We gaan op naar de zonsondergang, maar daar moeten we nog even op wachten. Daarom gaan we nog even vrolijk verder met de acid van Acido Dominga. Vreselijke naam, dat is natuurlijk weer Placido Domingo en Acida Dominga. Maar deze dame maakt wel degelijke heerlijke acid, getuigen ook de track State of Consciousness. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Schitterend. In één woord, Noche Oscura. Een overweldigende muur van geluid. Alsof Sun-O een samenwerking is aangegaan met Asun Amissa. Noche Oscura van het album Gardens. 5 dagen geleden verschenen op het label Zoharum uit Polen. U hoorde The Beam of Darkness. Noche Oscura hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verder gaan met vonkelnieuw werk van Trepaneringsritualen. Jawel, hij gaat ook weer door. Of hij, eigenlijk zijn het zij. Het project van Thomas Ekelund, maar hij weet zich tegenwoordig ook bijgestaan door Peter Johan Nijland. Onze eigen Peter Johan. Trepaneringsritualen heeft tegelijkertijd 2 albums uitgebracht onder de titel The Totality of Death. En allereerst verscheen The Totality of Death Alpha. En wij draaien een track van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via Cold Spring is dit Trepaneringsritualen met 9 Glistening Daggers.

on my announcement of an interval, he would

journeyed from silence to silence.

0: was this predilection for windows a deviation from former times? But where the order of his room had been maintained by particular arrangement of window and curtain,
1: indrukwekkende en de meest beklemmende track van A Nurse With Wound ooit. Werkelijk totale beklemming. Nurse With Wound en de stem van David Cross op tekst van Harold Pinter. U hoorde I Was No Longer His Dominant en dat verscheen op de verzamelaar An Afflicted Man's Musica Box op het label van Nurse With Wound, Steve Stapleton, oftewel United Dairies. In 1982, mijn hemel, wat een trek. I Was No Longer His Dominant, Nurse With A Wound. En we gaan nog even vrolijk verder met nieuw werk van Nam Kar en Vortex. Hun nieuwste album heette de Sarajevo Spiral. En daarvan hoort u nu Dynamics of Aggression.

eyesight fading to all around.

En hij staat natuurlijk voor Hilmar Urn Hilmarsson. En de dame die u op het einde hoorde zingen is Björk. En een ander werd ook opgenomen in IJsland. Current 93 en Hilmar Urn Hilmarsson samen met Björk in het schitterende Falling. Origineel in 1991 verschenen op het Island, op het album Island. Heerlijk werk. En daarmee het einde aanmerkend van X-Rated met Current 93. Hiervoor kon u luisteren naar Purgate, het album Transcend. Frederik Arbroer is Purgate en zijn album is verschenen via zijn eigen label Aesthetical. En u hoorde Closure. Daarvoor hoorde u nieuw werk van Namkar en Vortex van het nieuwste album The Sarajevo Spiral. We zijn helaas inderdaad aan het einde gekomen van deze X-Rated. Maar geen nood, er is nog een derde uur gevuld met prachtig werk van Andrew Reed en Anthony Child. Anthony Child, dat is onder andere ook Surgeon. U weet het wel, die technoheld die heel veel met Speedy J en andere grootheden heeft gespeeld. En ook nog heel veel invloeden heeft uit bands als Throbbing Gristle, Coil, etc. En dat is ook merkbaar bij dit album, waar hij de techno volledig zal mijden. We hebben het over Guitar Treatments, wat dus met Andrew Reed werd opgenomen in 2002. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot 12 uur vannacht.

0: Heel fijn dat u heeft gekozen voor de muziek die ertoe doet in plaats van dat malle voetbal. En fijn dat u inderdaad hier aanwezig was. En bedankt voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. IJs, weder en wat voor een ellende dienende dan ook, is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond vanaf 9 uur. Heb een hele mooie week. Blijf nog even bij de Concertzender. Want na X-Ray is er nog een nieuwe Dr. Klangendoem. En er is nog veel meer moois te beleven bij dit prachtige radiostation. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.

Zojuist op de concertzender aflevering 303 van Dr. Klangendoem. Ik hoop dat u het gehoord heeft, want het was een mooi spektakel. Gefeliciteerd de heren van Dr. Klangendoem met deze mijlpaal. En ik dacht, laat ik er een 303 tegenaan gooien. Muzikaal een iets heel anders, maar het was wel de 303. Zoals het in 1998 gebracht werd door de Acid Junkies. Knock Feeling van het album EU, oftewel de European Union, oftewel de Europese Unie. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender tot 11 uur X-rated, daarna X-ray tot middernacht. Heel veel primeurs, oftewel premières, deze X-ray. In de tweede uur straks MPC en zometeen nieuwe albums, die pas veel later uit gaan komen, van onder andere Otto Kreitler. En wat iets meer zei, Ricardo Donoso komt er ook nog langs. Maar nu eerst Jazz Shaw, Lecturing Birds Do How to Fly. Dat staat op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. En als u wat lawaai hoort op de achtergrond, dan komt dat omdat het een en ander nog wordt afgebroken. Gezelligheid hier in de studio. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Chris Carter, Cozy, Funny, Tutti en Nick Void vormen natuurlijk gewoon Carter, Tutti, Void. Hun nieuwste heet Triumviraten en oh wat is die fijn. Getuigen ook weer deze track T3.5. Heerlijk, nieuw van Carter, Tutti, Void. En helemaal fonkelnieuw, want nog lang niet uit, is het nieuwste album van Kreidler. Dit is primeur nummer 1 in X-Rated vanavond. Het album gaat Flood heten, komt 25 oktober pas uit. Via het heerlijke Bureau B Records, die overigens afgelopen donderdag een hele mooie showcase gaf in Paradiso Amsterdam. Met Camera duidelijk als absolute winnaars. En ik had Kreidler eigenlijk ook graag in de line-up gezien. Maar helaas, het album is er ook nog niet, maar voor u is die er wel. Thomas Klein, Alexander Paulik, Andreas Reise en Detlef Weinrich vormen Kreidler. U hoort nu het schitterende Cold Pillars. Dit is de nieuwe Kreidler.

Pagan Ritual. Oftewel Japanners die zich inzetten voor de vrijheid van Tibet. Nou, is dat mooi of niet? Het staat allemaal op het album Tribal Zone. We hebben het over Vasilisk, die dit album uitbracht via Steinklang. Heerlijk werk dus van Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Dit kwam in 2012, maar we gaan nu weer naar het heden. Het nieuwste album van Moljepka Puls. Dit is An Emptiness of Language. En dat staat dus op het nieuwe album Komoku. En dat verscheen via Cyclic Law.

verhaal van David Hale. En David Hale is een voormalig gevangenisbewaarder van de hoogste soort. En dat is, hij was dat van de gevangenis die eigenlijk het meest berucht was. De United States Penitentiary Marion in Illinois. En dat werd eigenlijk aangemerkt als de New Alcatraz. Zijn verhaal is te horen en te zien in de film Ghosts of the Civil Dead. Een soundtrack gemaakt door de kernleden van The Bad Seeds, oftewel Nick Cave, Mick Harvey en Blixa Bargeld. David Hale, I've been a prison guard since I was 18 years old. Een erg indrukwekkende film en een beklemmende soundtrack die in 1989 verscheen via Mute Records. En dit is fonkelnieuw van, nou ja, een fonkel, een paar maanden uit dan inmiddels alweer, van Nera Terre, The Substance of Perception. Dit is de track Beyond en die is opgenomen in samenwerking met Uga Sani. Prachtig werk van Nera Terre.

0: True love will find you in the end. En het einde is genaderd voor Daniel Johnston. Helaas, 58 heeft hij mogen worden en gestorven aan een hartkwaal. Ieder heeft daar natuurlijk al aandacht aan besteed deze week. Maar ik kon toch niet uitblijven omdat ik tot dit toch wel een heel erg mooi nummer vond van Daniel Johnston. Van het album 1990. En dat verscheen, zoals duidelijk mogen zijn, in 1990 via Shimmy Disc. En het einde is ook genaderd voor deze X-Rated, maar u weet het, er is veel meer. Oh, ik vergeet even wat hiervoor gedraaid werd. Aina en Deutsch Apparaten van het album Seasons. En u hoorde gedeelte uit Seasons 5, Amnesia. En dan inderdaad derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. Zometeen Sealer met het complete, bijna complete werkstuk The Everything and the Nothing. Sealer bestond in 2008, waar dit album uit is, uit Danielle Beckett Long en haar man William Thomas Long. Niet lang na het verschijnen van dit album is Danielle Beckett Long helaas komen te overlijden. Sealer is voortgezet door William Long zelf. Dit zijn ze nog echter met z'n tweetjes. Het verscheen in 2008 op Infraction. Een erg, heel erg mooi, gloedvol ambient album. Integraal zo meteen in X-Ray. Hartelijk dank allemaal voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus maak er een mooie week van en dan zijn we volgende week gewoon weer present hier op de Concertzender. Steun ons, want we hebben het nog steeds hard nodig en u vindt alle info daarover op de Concertzender site, concertzender.nl. Nogmaals dank voor het luisteren. Blijf nog even een uurtje wakker. U weet het, sleep is overrated. En misschien valt u wel bij Sealer in slaap. En dat vindt Sealer niet erg, want dat is een compliment. Ze gaven ook slaapconcerten en zo. Val ermee in slaap, maar in ieder geval blijf bij de Concertzender en X-Rated en X-Ray voor nu. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Een absoluut hoogstandje op het gebied van de techno-acid. Nico met Field of Vision. En dat was nog eventjes heel vreemd toen die plaat uitkwam op het ESP-label in 1992. We dachten toch allemaal van Nico, de Nico, aan de acid. Ja, ze heeft misschien wel acid geslikt, maar dit was natuurlijk een hele andere Nico. Nikolai Vorkapich. Die bracht Field of Vision, zoals gezegd, uit op ESP. En destijds een sublabel, house label van Boutique Records in Amsterdam. Geweldig werk. Field of Vision. Straks alles over het festival Synthese meets Gaudeamus. Daar kunt u kaarten voor winnen in deze X-Rated. Maar eerst nieuw werk van Christian Scheck. En die weet zich vergezeld van remixer Gabriel Lamar in de geweldige track Thumbnails. En dat staat op het album What Was Before? Vraagteken. En dat is nieuw uitgegeven via Carpe Sonum Novum. Fijn dat u erbij bent op deze bloedhete zondag. Het is hier precies 34 graden in de studio, maar ik ben er graag voor u. De koelte die zal van de muziek moeten komen. Blijf vooral hier bij X-Rated, want daar luistert u naar X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond.

the ritual begins. Over, over, over again.

Oh, schitterend. Het album van Annie Hogan. Daar doen een aantal bijzondere coryfeeën op mee. Waaronder Lydia Lunch. En die hoort u. Blue Contempt. En het staat op het album Lost in Blue. Wat dit jaar verscheen via Cold Spring. Annie Hogan featuring Lydia Lunch. Prachtig. Bijna 10:30. Iets te vroeg, maar hier zijn dan toch de winnaars van het festival Synthese. Of althans de kaarten voor het festival Synthese. Dank voor het mailen. Hoe het verder gaat, dat weet ik niet. Ik neem aan op de gastlijst, maar daar worden de volgende winnaars in ieder geval van op de hoogte gesteld in de komende week. De winnaars die zijn Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Gefeliciteerd namens Synthese. Gefeliciteerd namens Gaudiamus. Namens het Filmcafé Utrecht. Namens X-Rated. Namens de Concertzender. Veel plezier. Ik zal er ook zijn. En daarvoor natuurlijk Nadia Struijweg in de nijverheid. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het nog even een beetje zwaar gaan aanzetten met de nieuwste van Nordvarger. Dat album dat behelst een aantal remixes die gemaakt zijn door coryfeeën rond Nordvarger. Het album Tantum Melior. En u hoort nu de track Invocation for a Malignant Spirit. En dat is geremixed door Visions. En Visions die heeft ook een nieuw album. Dat is namelijk Frederik Arbour zelf, de labelbaas van Cyclic Law. En die hoort u hierna. Het kan niet op, hier bij X-Rated Nordvarger.

Ik zei het vorige week al, maar Frederik Arbour, de labelbaas van Cyclic Law, zijn eigen album stijgt toch helemaal boven de rest van de releases uit die hij recentelijk heeft uitgebracht. Wat een fantastisch album, Visions, onder de naam Visions althans. Het album heet Temples en u hoorde Continuum, Visions, hier bij X-Rated. Nog 20, 19 minuten over. De volgende track, niet deze, maar die hierna, die is voor Arjen Grolleman. Want hij had deze week 47 moeten worden en een van zijn lievelingstracks, die zal zo meteen voorbij komen. Maar eerst gaan we het met z'n allen nog even heel erg koud krijgen. En dat hebben we nodig nu en de komende dagen. Want het wordt heet, naar, onaangenaam, warm en vochtig. Dit is Deep Freeze. De echte diepvries van Sleep Research Facility.

priceless, bloody priceless.

see you.

Chelsea Hotel. Most accidents occur at home.

0: En helaas is dat inderdaad het geval. En dat ging inderdaad op voor John Balance, oftewel Jeff Rushton. En voor Arjen Grolleman, voor wie ik deze track draaide. Oh, het zingt wat rond. Even wat lager hier. Sex with Sun Ra hoorde u van Coil van het album Black Antlers. Dat verscheen in 2004. Met inderdaad Sex with Sun Ra Part 1 Saturnalia. Een van de favoriete tracks van Arjen Grolleman. Ik weet nog goed toen deze track uitkwam. De jubelende stemming en van Arjen toen hij dit voor het eerst hoorde. Je hoort ook ontzettend op de voorgrond die stem van John Balance. En dat is eigenlijk gewoon een stem om verliefd op te worden, laten we wel wezen. Peter Christofferson, John Balance en Arjen Grolleman, allen zijn niet meer. Wie er nog wel zijn, zijn degenen die nog meewerken aan dit album. Behalve John en Peter, en dat zijn Tom Edwards, Cliff Stapleton, Mike York en Thigh Paul Sandra. Arjen die had deze week 47 jaar moeten worden, maar het heeft niet mogen zijn. Vandaar deze track. Maar volgens mij heeft daar niemand iets tegen. Zometeen het derde uur X-Rated hier bij de Concertzender. En dat is X-Ray. En dat is een hele specie aflevering. Goed voor een hete, zwoele zomeravond. Gaat u achteruit leunen voor Aitar en de track Universe. En dat komt van het album Cosmic Resonances, zijn nieuwste album. We eindigen deze X-Ray wederom met Aitar, met een track van datzelfde album, namelijk Cosmic Resonance Part 2. Daartussenin zit Galati. Ook zo'n geweldige track van het nieuwste album A Few Days in Sarhat-i-Broghil. Ja, het album heet Fragility Galati. Dus zometeen samen met Aitar in X-Ray. Hartelijk dank voor het luisteren allemaal. Fijn dat u erbij was. Op deze zondagavond ijs, weder, hitte en herfstdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals, dank dat u er was. Dank voor alle reacties ook. En voor nu. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

heerlijke, vuige acid. De acid die kwam van Hardfloor en de beats die kwamen van Robert Armani. Het is een track van Robert Armani. We hebben het over Circus Bells en dit werd geremixed door Hardfloor. In 1993 verschenen via Jacks Up Beats. Saskia Slegers had dat label Jacks Up Beats. Robert Armani, oftewel Robert Woods, een pionier in de house techno wereld. Origineel afkomstig uit Chicago. En dit is afkomstig uit de studio in Utrecht. We hebben het namelijk over X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond zijn we bij u. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel veel moois voor toen en nu. Maar nu eerst naar het nu. En over, dan hebben we het over Louis de Tomaso. Louis de Tomaso heeft een aanstaande EP. Namelijk 5 juli komt hij uit. De Caliou EP heet hij. Dit is Endgame. Dit is Louis de Tomaso. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijk. Terence Fixmer. Het klinkt Engels of Amerikaans, maar het is een Fransoos. Uit Frankrijk komt Terence Fixmer. Zijn nieuwste album heet The Paradox in Me. En deze heerlijke, best wel overstuurde track, die staat op dat album. U hoorde Paroxysm van Terence Fixmer. En we gaan nu hier in X-Rated eigenlijk een beetje terug in de tijd en toch ook weer het heden. We gaan tweemaal naar het jaar 1981 terug. Allereerst met CHBB. En CHBB staat voor Chryslo Haas en de BB. Die staat niet voor de boeren en de burgers, maar die staat voor Beate Bartel. En Chryslo Haas en Beate Bartel hadden allebei zitting in Liaison Dangereuse. Beate Bartel was bovendien een van de eerste aanwezigen bij de Einstürzende Neubauten. En ze maakte 4 cassettes in 1981, dit illustre duo. En in afwachting van het Liaison Dangereux album, 4 cassettes vol met tracks. En die zijn nu allemaal uitgebracht op 1 LP. En die LP die heet ook gewoon CHBB. Hier zijn ze met z'n 2 in NBKE.

Zo, de knetter, wat een trek. We hebben het over Kraschau. Indivisibiliter ac inseparabiliter. Kraschau, en het staat op een split album wat ze hebben uitgebracht samen met Kriegsfall. Oeh, en dat gebeurde in 2013 op het album Unitas. Kraschau hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we iets leuks gaan doen. Wij gaan namelijk een album weggeven. En dan heb ik het over een digitaal album. Gewoon weg omdat het fysiek niet uit is gebracht, maar puur digitaal. Dus u kunt een album winnen, een digitaal album. En dan heb ik het over het nieuwe album van Akama Zots. Dat nieuwste album verscheen via zijn eigen label Bats and Cats en heet Deepest Reflections. Het enige wat u hoeft te doen is even mailen naar bob.rusje@concertzender.nl onder vermelding van Akama Zots. En ditmaal de eerste mail die binnenkomt.

heeft gewonnen. We hebben één album te vergeven. U krijgt dan een code en die wordt u toegestuurd vandaag of morgen. Ik denk morgen. Dit is de nieuwste van Akamazots. U hoort nu Ethereal Presence.

Ja, summer solstice. De zomer is begonnen. En dat kunnen we gelukkig eindelijk ook merken, ook buiten. Happy summer solstice. Het is natuurlijk te laat om dat te zeggen, maar ik vond het toch eventjes juist om nog even deze geweldige EP van Coil de revue te laten passeren. Ik heb het over Summer Solstice, Bee Stings. De single die in 1998 uitkwam. Summer Substructures van Coil. En voordat we aan de laatste plaat toe zijn, kan ik vast melden onder de muziek die u nu hoort van Akama Zots. De prijswinnaar die was binnen 30 seconden binnen. En ik dank alle mailers voor het mailen, maar dat album was dus heel snel vergeven. De snelste, dat was toch echt Johan Zijlstra. Dus Johan, jij krijgt morgen een code in de mailbox, zodat je dat album kan binnenhalen. Gefeliciteerd namens Herman Klapholz, oftewel Akama Zots, namens X-Rated en de Concertzender. Een klein stukje Akama Zots nog, tot we aan de laatste plaat toe zijn. En dat is werk van het nieuwe album Brand New Dark Age van Sieben.

Ourselves to the

is lang geleden dat hij een heel album uitbracht, wilde ik zeggen. Want hij is nog steeds zeer actief. Hij heeft ook tijdens de coronaperiode werd hij bekend dat hij samen met zijn viool Kev de meest prachtige home concerts deed vanuit zijn studio. Sieben, oftewel Matt Howden dus. Zijn nieuwste album gaat heten Brand New Dark Age via zijn eigen Red Room. Je hoorde What Do I Know? En daarvoor dus Summer Substructures van Coil.

Thanks, Matt Howden, for sending the album. Excellent album. Brand new Dark Age 7. Zometeen is er nog veel meer moois te beleven, namelijk in X-Ray. En u hoort een aantal indrukwekkende tracks van Zelianopel, het trio Zelianopel. U hoort twee tracks van het album Hollywood uit 2009. En in datzelfde jaar twee tracks van het album Give It Up, ook dus uit 2009. Matt Christensen, Brian Harding en Mike Weiss vormden Zelianopel.

0: En ook dank aan Herman Klapholz van Akamazots voor de code. En gefeliciteerd nogmaals Johan Zijlstra voor het winnen van dit album. Een en ander is het einde van deze episode van X-Rated. Maar volgende week is er ijs en warmte en zomer en herfst en weet ik wat dienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. We hebben zomer tot en met woensdag en donderdag. Dan krijgen we weer gewoon ordentelijk het Hollandse onweercomplex wat overgaat. En vanaf vrijdag is het gewoon weer terug bij af. Zo hoort dat ook in Nederland. Dus geniet van de warme zomerse dagen die eraan gaat komen. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray ook voor veel mooie muziek. En als u denkt, dit wil ik nog wel jaren en jaren horen, dit soort fijne programma's hier bij de Concertzender, steun ons dan. Alle info vindt u op concertzender.nl via donaties of u kunt vriend worden. Eenmalige donaties, jaarlijkse donaties, alles is mogelijk en we hebben het echt nodig. Voor nu, heb een mooie nacht, heb een mooie X-ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

De techno acid klanken van Stevie BZ. Ook wel Steffen Brietske, want zo heet de man. Stevie BZ, u vindt het op een dubbel 12-inch Mission into Drums. Stevie BZ die maakte vooral furore dankzij zijn werk samen met Sven Vet. En heeft verder nog zijn bijdrage op synthesizers kunnen doen aan onder andere Sheila E. En zelfs iemand als Quincy Jones. De laatste tijd maakt hij furore in de soundtrackwereld en heeft daarvoor ook diverse prijzen gewonnen. En dat doet u dan weer samen met Ralf Hildenbeutel. En die vinden we ook terug op deze verzamelaar. Evenals Oliver Lieb, The Closed Eye View, hoorde u aan het begin van deze X-rated Stevie BZ. Veel nieuw werk, maar natuurlijk altijd oog op het oude werk. Hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. En nog meer oud-gediende uit de chill-out, down-tempo, ambient, techno-wereld. Namelijk Dr. Motte en Gabriel Lamar. Zij samen vormen RCO. En dat staat voor Radical Dance Faction. Nieuw verschenen op Carpe Sonum Novum. Het album Radical Dance Faction, die heb ik net in het voorprogramma van Killing Joke gezien. Radical Chill Out, dat moet ik zeggen. En deze track heet Cut No Tree. En dat is samen met de stem van de in 2000 overleden techno-shamaan Terence McKenna. Cut No Tree, Radical Chill Out. Dit is...

Nano World 5, zo heet deze track van Dub Tractor. En die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries voor nummer 8. Een uitstekende reeks dubbel cd's die verschenen. Cottage Industries, ook enkele cd's. Die volumes zijn allemaal helemaal volgestampt met heerlijke IDM, ambient en techno en andere fijne klanken. Zoals deze van Dub Tractor. Nou, twee albums in een jaar van Yamaoka. Die ongelooflijke actieve Japanner die de meest prachtige dingen maakt. Weer een nieuw album. Er was er laatst een verschenen op Databloom. En er is er nu een verschenen op Carpe Sonum. Jawel, Frozen Stream. Dit is Yamaoka in het prachtige Three Stairs. We zijn blij met je, Yamaoka.

Hang on the Line hoorde de stem van Ruth Collins. En zij maakte wel deel uit destijds van de superband rond James Plotkin. Hij is tegenwoordig begenadigd master van allerlei platen en cd's. En zat destijds in OLD, oftewel ook nog de Old Lady Drivers. Verder Mick Harris van Napalm Death. En natuurlijk tegenwoordig Scorn, Fred en nog andere namen. En Frans Streichler van de Young Gods. Zij vieren maakte het album The Joy of Disease. En dat hoorde u hier bij X-Rated op de Concertcenter. Waar ik werkelijk met kippenvel zit. Want ik zei, nou laten we zeggen 10 minuten, kwartiertje geleden, dat er nog 6 exemplaren over waren van het album van Katapigon. Wat u in Rusland kon krijgen. En in binnen 10 minuten waren alle 6 verkocht. En dat moet allemaal X-rated luisteraars zijn. Het is ongelooflijk. Ik vind dit werkelijk fantastisch. Nou, laten we dat met meer albums doen. Zoals het nieuwe album van Visions. Dat verscheen onlangs. En Visions, dat is het geesteskind van Frederik Arbour. En hij is de labelbaas van Cyclic Law. Die heeft onlangs een heleboel albums op de markt gebracht. Het label dan. En Visions is eigenlijk een van de weinige. Of niet, nee, niet een van de weinige. Maar eigenlijk een album wat er best heel erg bovenuit steekt. Nu al in de eindlijst. En de volgende die hierna komt, van Euroom, die komt ook in de eindlijst. Dat weet ik nu al. Dat kan niet anders. Visions. Ik krijg er kippenvel van. Het nieuwe album heet Temples. En daarvan hoort u nu Lamentation.

Ich halt dagegen, brüll jede Welle.

0: Alles weer of een uitstekend album uit 2007. De hoogste tijd om weer eens een goede Neubauten hier bij X-Rated de revue te laten passeren. Hiervoor kon u luisteren naar Uje Roem. Without Blood, the Sun Darkens. Alleen de titel al. Het is een werkstuk van een uur lang. En ik wilde eigenlijk hem eerder wegdraaien. Want ik heb er toch bijna een kwartier van gedraaid. En ik had nog een andere track in gedachten. Maar ik kon het niet. Het spijt me, ik kon het niet. Misschien vindt u dat ook allemaal helemaal niet erg. Ik in ieder geval niet. Want och, wat een eenzaamheid. Wat desolatie. Wat een triestheid gaat eruit van die track. Eigenlijk verandert het hele uur ook niet zo heel veel. Het blijft hetzelfde tuim gehouden. Dezelfde desolatie van A tot Z. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Uje Roem. Ik heb wel besloten om over een week of twee of zo volledig in X-Ray te laten horen. En dan hoef ik niks weg te draaien. Nu heb ik het uiteindelijk toch gedaan. Maar goed, anyway. Er is een derde uur. En dat is natuurlijk X-Ray. Zometeen met een Specie Sinti editie rond Wolfram der Spura. U hoort twee tracks van het album Meditation, wat in 2005 verscheen via Mannequin Records. En daarna de titeltrack van het album Orphan Waves. En dat verscheen in 2006 via het Fax label van Piet Nemlock. Dat zometeen, Spacen tot aan het duistere uur van middernacht. En daarna mag u gaan slapen. Om morgen weer fris en fruitig aan de nieuwe werkweek te beginnen. En het wordt een mooie week. Langzaam aan wordt het weer zomer. Volgende week is het hier weer lekker bloedheet in de studio. Maar dan is er in ieder geval wel weer ook een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u er allemaal bij was vanavond en gekozen heeft voor radio die ertoe doet. Dat doet goed en dank voor alle reacties ook. De playlist staat volledig op de site van de concertzender, maar u weet het, u kunt als u ververst steeds de playlist blijven volgen. Voor nu, heb een hele mooie week en wat mij betreft tot volgende week. Volgende week geven we trouwens kaartjes weg voor Synthese Festival in Utrecht, maar daarover volgende week meer. Voor nu, blijf bij X-Ray, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

1994 was het jaar dat het Duitse duo Resistance D de dubbel 12-inch, eigenlijk de LP Strings of Life, uitbracht via Hard House. U hoorde Zondagsmorgen Ruhe. Ja, het is dan weliswaar zondagavond, maar hedenochtend hadden wij de rust van volgens Resistance D, Mike Morris en Pascal Feyos. En sinds mei 2020 is Pascal Feyos al niet meer onder ons. Ik hoop dat je een goede reis hebt gemaakt, Pascal, naar boven toe. Resistance D aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En we hebben een hele speciale Pinkster-editie. Niet vanwege de muziek, want die is gewoon oud en vertrouwd zoals u gewend bent. X-Rated muziek. Maar vanwege het feit dat ik hier weer een bezoek heb van mijn drie goede vrienden. Lekkere volle studio. En gedurende de komende 2 uur hoort u de keuzes van deze heren voorbij komen. Maar eerst gaan we naar een nieuw werk. Namelijk pas op 11 juli verschijnt een verzamelaar die samengesteld is door Jaco Jaco. Hardwired heet dat ding. En daarvan hoort u nu Regent met Passage. Dit is Regent. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Heerlijke track zeg. Zo hoort electro te zijn. U hoorde Lake Haze uit Portugal. En deze Portugees maakte deze 12-inch Geonomic Fusion op het label Clone West Coast Series. Dit was Gravitational Lensing van Lake Haze hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar het nog eventjes wat vuiger wordt met het duo Boyd Sheet en Hecate Legacy. Zij hebben een 10-inch uitgebracht via het label Persephonic Sirens. Things Getting Better. En dat label, Persephonic Sirens, dat is het label van Ancient Methods. Hier zijn Boyd Sheet en Hecate Legacy met Things Getting Harder. Overigens een 12-inch die pas volgende week gaat uitkomen.

Prachtig. Inade was dat. Inade uit Leipzig. U hoorde Quartered Conclusion. En dat staat op het album The Cracking of the Anonymous. Via Loki Foundation. Inade hierbij X-rated op de concertzender. En u zult wel denken, waar blijven die tracks toch van die goede vrienden van mij? Nou, hier komt nummer 2 eindelijk. Ja, zeker. En dit is de bijdrage van Lex Post. Hij nam een 10-inch mee van huis van The Heffler Trio. En dat doet mij deugd. Andrew McKenzie. Ik heb heel wat in de kast staan van The Heffler Trio. Maar niet deze 10-inch. The Birds Must Be Eliminated. En dat verscheen in 2003 via Decorder. Voor dank Lex Post voor je bijdrage. The Heffler Trio. In and out of the box. Singularly. Hier is The Heffler Trio.

nothing.

much.

En u dacht het al, dat is natuurlijk de derde bijdrage voor vanavond. Deze kwam van Martijn Venekatte. Hide Dismay met Blood Pressure in the Sand. Het staat op een 7-inch, wat is uitgebracht in 2022. Maar het zijn opnames uit 1981. En het was de bedoeling dat het werd uitgebracht op het Australische M-Square label. Alleen dat is er nooit van gekomen. Deze Australiërs hebben sowieso naam gemaakt. Ze zaten, het is een duo en de een zat in de Systematics en de ander in Scattered Order. Er staat op een 7-inch dus Hide This May en dat is uitgebracht via Efficient Space. Origineel opgenomen dus uit 1981. En hiervoor konden we luisteren naar Bitong, het nieuwe album The Nihilist. En dat is via Crater Recordings. We hoorden de Bickering Nihilist, Bitong. In ieder geval hartelijk dank Martijn Venekatte voor deze allerlaatste bijdragen voor vanavond. En sowieso hartelijk dank aan alle aanwezigen hier. Heel fijn dat jullie er weer waren en u, luisteraar, heel fijn dat u er ook weer bij bent geweest voor vanavond. Maar u gaat nog niet weg, want er is nog een derde uur en dat is X-Ray. En daar hoort u een heel erg lang Synthi Space stuk van Synquentium. Dat is Peter Dekker en hij maakt zijn nieuwe album Immersion in Total Emptiness op het label Deserted Island Music van Remy Stromer. Dat wordt op 21 juni uitgebracht en dat wordt ook gepresenteerd in het planetarium van Brussel die avond, dus tijdens de zomerzonnewende. Zo meteen een Synquentium in X-Ray. Goed. Ik dank u nogmaals voor het luisteren naar deze X-Rated. En de playlist die staat volledig op de site van de concertzender. U kunt direct na 11 de uitzending natuurlijk weer helemaal terugluisteren. Volgende week is er hitte en NS-stakingen dienende weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gewoontegetrouw tussen 9 en 11. Dus laten we hopen, het wordt bloedheet en de NS gaat staken waar ze maar kunnen. Dus nou ja, of er volgende week een X-rated is, we weten het niet. Maar we wachten het af en we gaan er vanuit. Bedankt nogmaals voor het luisteren. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Zo, dat is een zomerse binnenkomer. Maar ja, het is dan ook al wekenlang zomer. Dus dat mag wel een keer. We hebben het over Carl Craig. En Carl Craig maakte deze track in 1990. En vreemd genoeg werd die track nooit eerder uitgegeven dan 2001. Wat vanaf 1990 gebeurde was dat er allerlei remixen uitkwamen van de track The Climax. En in 2001 werd eindelijk het origineel uitgegeven. The Climax van Carl Craig. Natuurlijk een ongelofelijke Detroit techno house held van weleer. Alhoewel weleer, ik bedoel, hij was toen heel groot. Nog steeds is hij een van de grootste. Carl Craig. U luistert naar X-Rated. Dit is X-Rated tot 11 uur. En daarna nog mooie moois in X-Rated. Ray tot middernacht. En zometeen hoort u alles hoe u eventueel kaarten kunt winnen voor Blaine L. Reininger en Giorgio Valentino in Paradiso in Amsterdam. Daarover straks meer, maar eerst gaan we eens even terug naar twee echte helden uit de electro, techno, EBM, wave. We hebben het over Meat Beat Manifesto en DHS, oftewel Meat Beat Manifesto met Dimensional Holophonic Sound. Die hebben weer een nieuwe single en het klinkt alsof het 20 jaar geleden is opgenomen. Dat geeft niet, misschien is het dat ook wel en misschien is het hartstikke nieuw. Het is in ieder geval hartstikke lekker. Ben Stokes is DHS en natuurlijk Meat Beat Manifesto, dat spreekt ook voor zich. Jack Danger, dit is Pandemic van de nieuwe 12-inch Man from Mantis. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

DJ Mel G. En deze dame maakt heel veel lekkere electro, waar de geest van Kraftwerk nog steeds flink doorheen waait. Is dat erg? Wel nee. Kraftwerk bewijst hiermee gewoon eigenlijk dat het, ja, hoe zeg je dat, het is, Kraftwerk is en zal altijd aanwezig zijn in de elektronica. Die heeft zijn dienst wel bewezen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met DJ Mel G. En u hoorde Greatest Desire. En dat in de 2AM Hope Mix. Het komt op het album Issues en dat verschijnt 20 juli. Eén dag eerder, op 19 juli, dan verschijnen Blaine L. Reininger en zijn goede vriend Giorgio Valentino op het podium van Paradiso in Amsterdam. In de bovenzaal, dus de kleine zaal. En u kunt hiervoor kaart winnen. Blaine L. Reininger, die behoeft misschien bij de luisteraar van X-Rated verder geen nadere intro. Want ja, natuurlijk, Tuxedo Moon, waar die uitkomt en waar die nog steeds in zit, die is heel veel gedraaid in X-Rated. En zijn goede vriend Giorgio Valentino, die assisteert Blaine L. Reininger tegenwoordig bij de live concerten. En Reininger geeft dus dat concert op 19 juli aanstaande in Paradiso Amsterdam. 2x2 kaarten geven mij weg vanavond. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u kans wil maken op 2 kaarten. Dus u kunt iemand meenemen. Hondje, poesje, neefje, nichtje, vriendje, vriendinnetje, broertje, zusje, vader of moeder. Het maakt allemaal niet uit. Neem mee, wie je mee wil nemen naar Blaine L. Reininger. 19 juli dus, woensdag 19 juli in Paradiso Amsterdam. De mailbox, die gaat open. bob.ruusje@concertzender.nl. En we laten natuurlijk nu de muziek spreken. Het nieuwste album van Blaine L. Reininger heet Ocean Planet. Een prachtig album met veel ingetogen tracks, maar ook wat experimentele elektronica. Eerst een hele mooie gezongen track van Blaine L. Reininger. Van het nieuwe album Ocean Planet is

Prachtwerk van Blaine L. Reininger uit 1986. En toen maakte hij deze 12-inch die Greetings One heet op het Italiaanse Materiali Sonori. En hij hoorde Japanese Dream van Blaine L. Reininger. 1986 dus. Laten we het hopen dat hij dat dus ook gaat doen. Op het concert 19 juli aanstaande, dus volgende maand, woensdag 19 juli in Paradiso in Amsterdam. U kunt nog steeds mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl. De mailbox staat nog 17 minuten open. En wij gaan nog even naar het nieuwe album van Blaine L. Reininger, Ocean Planet. Daar staat ook gewoon heerlijke experimentele muziek op, zoals de track Iris.

Erg fijn, dat nieuwe album van Michel Banabila. Tightrope heet dat nieuwe album. En u hoorde de titeltrack Tightrope, dus van Michel Banabila. Verscheen op zijn eigen label Taboe. Ook nieuw is een album van The Cry. En The Cry, dat is een band geformeerd rond Christine Ott. En die speelt natuurlijk behalve onder Magdeno prachtige andere instrumenten samen met andere instrumentalisten. U hoort van het album The Cry van The Cry nu de track Evergreen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. U hoorde The Cry met Evergreen voor het einde van het vorige uur. En in dit uur, dat beginnen we met de in 1991 verschenen track van Doubting Thomas. Waarom? Omdat het Vaderdag is. Father Don't Cry. En dat staat op het album The Infidel. Op Wax Tracks verschenen in 1991. Dus dit is Doubting Thomas. Father Don't Cry.

Een magistraal operswerkstuk van Prurient. En ik heb het niet alleen over deze track, maar over het hele vierdubbel album Rainbow Mirror. Allemaal van dit soort tracks die echt nergens tot een climax komen, maar gewoon helemaal onderhuids verzengend zijn. Prurient, en die hoorde Falling in the Water. Het verscheen in 2017, dus op het album Rainbow Mirror. Dominic Furno is Prurient. En een van de, nou, als ik 10 concerten moet opnoemen die mijn beste 10 ooit zijn, dan staat Vatican Shadow, wat ook Dominic Furno is, in die top 10. Wat van het beste wat ik ooit heb gezien. En dat was op het Incubate Festival. Prurient hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk, wat nog moet gaan verschijnen, namelijk pas op 4 augustus. Een album van Pavor Nocturnus. Het album gaat heten EK Tomb. En u hoort nu de schitterende track Maleficio, Pavor Nocturnus.

Pavor Nocturnus, zoals gezegd, pas te verschijnen op 4 augustus. U hoorde Pavor Nocturnus met Maleficio van het dan te verschijnen album Hecatomb. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Het is precies 10:30, dus dan zijn we keurig op tijd om degene die kaarten hebben gewonnen voor Blaine L. Reiniger en Giorgio Valentino bekend te maken. Hartelijk dank, u heeft weer goed

Heerlijk zeg. Werkelijk, Parabola. Een hele fijne track. Na al dat zomerse klanken, nu toch wat herfstiger. Klanken van Parabola uit Polen. Parabola, en u hoorde Digme. En dat staat op het nog te verschijnen album, namelijk op 15 juni aanstaande. Pure Holistic Evil. En wat inmiddels wel verschenen is, is de nieuwste van Martin Stürzer. Jawel, ik heb hem onlangs nog live gezien op het E-Live Festival in Eindhoven. En dat was magistraal. Hoe klonk het ongeveer? Wel nu, een beetje als zijn nieuwste album. Dus dan heeft u wellicht een klein beetje een idee. We hebben het over het album Cosmic Echo. Dat is alleen digitaal verschenen, dus niet fysiek op Sinfera. Dit is Martin Stürzer en het prachtige Comet Tales. We gaan het wat rustiger aandoen met de synths van Martin Stürzer.

0: In het kader van het is toch veel te warm om je druk te maken. Gewoon lekker de volle 16,5 minuut van Craven False Track Hurrock Stains gedraaid. Die was nog niet te horen geweest en dat was schandalig. Daarom hebben we dat even goed ingehaald. Craven Falls doet het weer met het tweede album Standards. De vorige Erratics and Unconformities was bij mij al de nummer 1. Ik weet niet of het een nummer 1 wordt dit jaar, maar hij komt wel hoog, heel hoog in de eindlijst. Standards is het album, Leaf is het label. Prachtig werk van Craven Falls.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels de zon gaat onder en kunnen we de duisternis induiken met X-rated tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray tot 12 uur vannacht. We gaan terug naar 1982. Een singeltje, het enige singeltje wat verkrijgbaar is van de band Another. Dat verscheen in 1982 op het Rotterdamse label Backstreet Backlash. En daar zitten leden in van onder andere bands Mew en Suspect. Another met Paris Tribe uit 1982.

Turkish.

6 wives, this nation selling, please.

Nou, verkoelender dan starend naar een maangat vanaf de Friese meren. Verkoelender kan bijna niet. We hebben het over de gebroeders Kleefstra en Bakker. Oftewel Kleefstra, Bakker, Kleefstra. Romke Kleefstra, Anne-Chris Bakker en Jan Kleefstra. En de heren Kleefstra en Bakker maken deel uit van Piep Chilling. Maar dit was niet onder hun eigen naam. Dit was wel onder hun eigen naam, maar niet onder de naam Piep Chilling. Dit was Monegat en dat staat op het 2017 album Deze. Schitterend werk van Kleefstra, Bakker, Kleefstra hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even de goede gemeente gaan wakker schudden met de nieuwste van Godflesh. Jawel, de nieuwste heet Purge en het is weer een fantastisch album. De eerste sinds 2017. Godflesh, Purge, pardon, dit is You Are the Judge, the Jury and the Executioner. Justin Broderick en GC Green vormen nog steeds Godflesh.

Alan Vega, wat een held. Natuurlijk vroeger van Suicide samen met Martin Rev. Dit album is weer een, ja, ik wou zeggen bij elkaar geraapt zootje, maar dat is het niet. Het zijn gewoon tracks die gevonden zijn op planken en in kluizen en dergelijke. En zoals al eerder een album uit is gegeven met dat soort tracks erop, is er nu Insurrection verschenen. Daarop stond Crash, wat u hoorde, van Alan Vega. En ik heb het album van A tot Z geluisterd en ik kan u verzekeren dat het klinkt gewoon als een volwaardig album en geen bijeengeraapt zootje dus. En we zijn toe aan track 2 van goede vrienden die hier aanwezig zijn in de studio. En dit keer is aan de beurt Sietz Tjarda. Sietz Tjarda die heeft meegenomen een verzamelaar, of het, ja, soort van verzamelaar onder de titel ME, of het is de artiest ME. Het is in ieder geval afkomstig van het album Sounds from the Northern Hemisphere. Fonkelnieuw verschenen op het label Apnea. Je hoort de track 14A. Dit is ME, de keuze van Sietz Tjarda.

Het nieuwe album van Clock DVA. En die blijven ook maar doorgaan. Heerlijk, zoals het hoort. Clock DVA bestaat natuurlijk nog steeds uit Eddie Newton. En bijgestaan door Tez, oftewel Maurizio Martinucci. Clock DVA's nieuwe album heet EXT Volume 1. En u hoorde Thinking Mirrors. Volume 1 betekent inderdaad Volume 1. Dus er komt nog meer aan. Verschenen via Armcom Europe en het Italiaanse Rizosfera. Het aanschaf waard, ook al is hij niet bepaald goedkoop. En dat is voornamelijk te wijten aan de krankzinnige portokosten die je moet betalen. Tot aan 10 uur is dit het nieuwe werk van Field Lines Cartographer. En die heeft een nieuw album Portable Reality Generator laten uitbrengen via het label DIN uit Engeland van het label van Ian Body. Field Lines Cartographer is dit met Fog Warning.

0: X-rated.
1: The night of the demon. Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois tot aan middernacht in X-ray. U houdt nog één plaat te goed van een goede vriend die hier in de studio is, maar daarover straks meer. Eerst gaan we terug naar 1981 en toch eigenlijk ook weer niet het heden. Vanwege een uitgave op het Duitse Bureau B-label van Sprung aus den Wolken. In 1981 brachten ze al een cassette uit en in hetzelfde jaar, 81, brachten ze ook hun eerste album uit, gewoon onder de titel Sprung aus den Wolken. Dat album is nu opnieuw uitgebracht onder de titel Sprung aus den Wolken 1981 West-Berlin. Sprung aus den Wolken maakte deel uit van de geniale dilettanten, waaronder ook Mechaniek, Destructief Commando en de einstürzende Neubauten deel van uitmaakten. Hier is Sprung aus den Wolken met Schur die Glut. En dat was een track die oorspronkelijk alleen op de eerste cassette stond.
2: Wir nähren den Hass. Wir schüren die Glut.

absolute heiligschennis. Ik weet het, maar het is een track van iets meer dan een uur. We hebben het over Interrogation of the Crystalline Sublime van onze eigen Martijn Comez. Geluidskunstenaar, begenadigd muzikant en vroeger ook concertzender, radiomaker. Je hoorde een gedeelte uit de titeltrack. In 2017 verschenen op Moving Furniture. En we draaien dat ook eigenlijk met een reden, want ik wil u even attent maken op een mooie avond die aanstaande zaterdag gehouden gaat worden in de Grote Wijver in Wormerveer. Daar zal Martijn Comez optreden en dat zal hij dan doen samen met andere artiesten. En dan niet tegelijkertijd, maar er zijn drie verschillende optredens. Behalve Martijn Comez kunt u ook genieten van de tenorsaxofonist Else van der Linden en elektronica-kunstenaar Koen Oscar Polak. Aanstaande zaterdag dus 22 juni in de Grote Wijver in Wormerveer. Martijn Comez hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij een vonkel nieuw werkstuk van Sophia. Jawel, gelukkig bestaan ze nog of weer. Het nieuwe album gaat The Age of the Narcissist heten. En dat gaat verschijnen pas op 25 juli aanstaande. U hoort Doomsday Club van dat album. En dat zal verschijnen via Cyclic Law. Dit is de nieuwste van Sophia.

En dat is echt een X-rated klassieker. Hoofdzakelijk zo rond de kersttijd komt hij voorbij. Nou, als we naar buiten kijken, dan is het af en toe net rond de kerst. Of in ieder geval de maand voor kerst. Laten we het dat zeker zijn. Megaptera hoorde u met Don't Desecrate the Dead. Deze versie haalde ik van de verzamelaar The Absolute Supper. En die verscheen in 1997 via Cold Meat Industry. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland inmiddels bij de derde en laatste plaats van een goede vriend die hier in de studio aanwezig is. En ditmaal is dat ook weer Martijn Venekatten. Hij kwam aan, niet met een nieuwe track, maar met een heuse elektronica pionier. We hebben het over de Belg Leo Kuper. Kuper vroeger met U puntjes, maar wat er met de puntjes is gebeurd, geen idee. Want op een gegeven moment werd het Leo Kuper. Maar je zal waarschijnlijk Kuper blijven zeggen. Zo heet ik, Bob Ruusje. En ik had vroeger ook puntjes op de U. En waar die uiteindelijk zijn gebleven, ik weet het ook niet. Mijn puntjes zijn ook weg. We hebben het over Leo Kuper nu. En het album waar dit vanaf komt is Electronic Works and Voices 1977-87. Dus opnames gemaakt door pionier Leo Kuper. En dat is verschenen via Sub Rosa Records. Ik zie nu dat ik Sub Rosa heb getikt. Dat gaan we nog even veranderen. De keuze van Martijn Venekatten is de diepe track Leo Kuper met Litanie.

On the other side,

0: En ik wees niet, nog niet, het staat op het laatste album van de einstürzende Neubauten. Rampen, met als ondertitel APM, dat staat voor Alien Pop Music. Het nieuwste dubbelalbum, pretentieus nieuw album, dat verscheen dit jaar van de einstürzende Neubauten. De band rond Blixa Bargeld. En die voorgoed luisteren naar Wilgata uit Polen met Under Rain. En dat staat op het album Echoes of the Past, Not Far Away. Op het inmiddels ter ziele label A Beast of Prey. En daarvoor het fantastische werkstuk Litanea van Leo Kupper van Electronic Works and Voices 7787 op Sub Rosa. Een en ander brengt ons helaas aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar ik wil u niet laten gaan zonder mijn grote dank uit te brengen aan de heren Lex Post, Siet Stjarna en Martijn Venekatten hier in de studio. Hartelijk dank en dank jullie voor de fantastische muziek die jullie meebrachten. Dat smaakt meer naar meer en dat gaan we natuurlijk op een gegeven moment ook weer snel doen. Zometeen is er nog een derde uur en dat is X-Ray. En daarin aandacht voor Co, C-O-H, wat je niet uitspreekt als Co, maar als Son. En dat betekent droom. Ivan Pavlov is Son. En u hoort een track van het album Iron uit 2000. En u hoort drie tracks van het album Net Murk uit 2002. En twee tracks van Above Air uit 2006. Dus Sun. Zometeen Ivan Pavlov in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Blijf bij de concertzender en ook al hebben wij een prachtige prijs gewonnen rond de zilveren reismicrofoon, we blijven nog steeds geld nodig hebben. Dus als u wil dat wij de komende 40 jaar nog meer blijven uitzenden, word donateur of vriend. Dan ben ik inmiddels dik over de 100, dus ik weet niet of in welke vorm dan X-Rated er is, maar de concertzender hoopt het dan nog steeds te zijn. Voor nu, heb een mooie avond, een mooie nacht, een mooie week en tot volgende week. Ik blijf bij X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Dansmuziek met een Z. Uit het fantastische elektronica jaar 1994, uitgebracht op Rising High Records. Dansmuziek uit Japan, een trio uit Japan die deze plaat maakte. Shinsekai, een fantastische dubbelaar vol met dit soort heerlijks. U hoorde Polarity. Dansmuziek. Ik denk niet dat iedereen erop kan dansen, maar dat maakt verder helemaal niet uit. De koudste 6 oktober sinds de telling. We maken het allemaal weer mee, jazeker. Dus wat dat betreft geen enkele reden om naar buiten te gaan. Blijft u binnen, dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult u zelf een goede kelk. Want het mooiste van toen en nu komt weer aan u voorbij. De komende 2 uur en daarna nog veel meer moois in het 3e uur X-Ray vanaf 11 uur. Heel veel van toen en nu, zei ik, maar nu eerst heel veel uit nu. Zoals bijvoorbeeld het nieuwste album van Trente Muller. Zijn beste, wat mij betreft, blijft nog altijd The Last Resort. Maar deze, daar staan toch ook wel een aantal prachtige juweeltjes op. Op Verse heet hij, verschenen via het label In My Room. Dit is TRNT. Dit is Trente Muller. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Monopoly. Het nieuwste album van Monopoly heet Test Lab. En zijn testlaboratorium staat in Worm in Rotterdam. Inderdaad, een Rotterdams project. Monopoly is het project van Dennis Verschoor. De plaat is geproduceerd door Wim Dekker. Vroeger nog van de Minipops. En tegenwoordig de eigenaar van Blowpipe Records, waar dit album ook op uitkwam. En mede geproduceerd door Lucas Simonis. En dat is tevens ook een programmamaker hier bij de Concertzender. Jazeker. En dat staat, de studio staat dus desgezegd in Worm in Rotterdam. U hoorde Monopoly met Spitsuur. Louter en alleen gemaakt op de natuurlijk hele volledige analoge synthesizers en geen sequencer in zicht. Mooi is dat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En er was de afgelopen weken nogal wat te doen rondom de toespraak van het kleine meisje Greta Thunberg. De een is het volmondig met haar eens en noemt het de belangrijkste vrouw van de afgelopen 10 jaar. De ander kan het meisje niet luchten of zien. Maar in ieder geval, ze heeft wel de tongen losgemaakt. En wat ze sowieso ook heeft losgemaakt, zijn een aantal muzikanten die met haar toespraak aan de haal zijn gegaan. Zo was er een briljante versie, een soort death metal versie, met stukken uit haar toespraak. En zo is er ook iemand geweest die had dacht van, haar stem lijkt eigenlijk een beetje op die van Anne Clark. Nou, dat is omgezet in muziek. Er zijn 2 tracks vanuit. En ja, eentje is How Dare You. Die is wat korter en die is gemaakt door iemand anders. Maar de meest bekende inmiddels is gemaakt door Tala 2XLC. En Tala 2XLC is eigenlijk de producer, een muzikant en DJ die beroemd is geworden door het label Technodrome International. En een van de oprichters van de discotheek Dorian Gray in Frankfurt. Hij ging aan de haal met medewerking van Anne Clark en medewerking van David Harrow, die natuurlijk de muziek schreef. De track Our Darkness, dat is nu omgebouwd naar Right Here, Right Now, met als ondertitel Sleeper in Climatropolis. Jawel, dit is Greta Thunberg in de uitvoering van Tala 2XLC. Right here, right now, Sleeper in Climatropolis.

Ja hoor, dat album wordt ook steeds beter en beter en beter. Triumvirate heet het album van Carter Tutti Void. Nu wordt het T3.6 van Carter Tutti Void hier bij X-Rated. Waar het nu de hoogste tijd is voor wederom een track. Oh, ik draai mezelf dicht. Wederom een track van het album van Vanessa Wagner. Daar staan een aantal versies op van haar album Inland. En het album heet dan ook Inland Versions. 2 weken terug hoorde u een geweldige versie van Gaas, Wolfgang Voigt. En er staan nog veel meer moois op, zoals Suzanne Ciani en Nadia Struijf.

weg, struiwig. Maar vandaag gaan we naar de Flood Is Love Delay Remake. Van de track The Heart Asks Pleasure First. Origineel gecomponeerd door Michael Nyman. U begrijpt het al, dat is minimal. Ja, hoe minimaler, hoe beter. Het klinkt alsof de cd blijft hangen en dat vind ik juist het mooie eraan. We draaien hem van vinyl, dus dat is niet zo. Ik vind het werkelijk een geweldige track samen met de Gaz versie. Het hoogtepunt van deze LP. Vanessa Wagner, Vladislav Delay, The Heart Asks Pleasure First.

Ja, dat is mooi, hè? Heerlijk. Winged Victory for the Sullen. Het nieuwe album gaat uitkomen. Dat gaat heten The Undivided Five. Vreemd genoeg op het danslabel Ninja Tune. Dat geeft niet. Het is op zich een uitstekend label. Het is alleen een beetje verbazingwekkend dat het daarop wordt uitgebracht. Maar dat is helemaal niet erg. The Rhythm of a Dividing Pair hoorde u van A Winged Victory for the Sullen. En we blijven even in dezelfde sferen met Michael Begg. Hij was vroeger van Human Greed. Tegenwoordig onder zijn eigen naam Michael Begg maakt hij de meest schitterende ambient. Dit is van het album Sonambulo. Sonambulo Theme, Michael Begg.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Ik hoop dat u er lekker warm bij zit op deze koudste 6 oktober ooit. En dat de kelk goed gevuld is, want we gaan weer mooi veel moois draaien het komende uur. Maar allereerst terug naar 1985. Het album van Ben Gesserit. Ben Gesserit, het album heet A High, Happy, Perverse and Cynical Cry of Joy. Jawel, Alain Neffe en Nadine Ball vormden Ben Gesserit. U hoort nu Enfant des Rues van het voornoemde album. Verschenen via Insane Music. Bekend van de serie op cassette Insane Music for Insane People. Hier is Ben Gesserit. MUZIEK

Oef. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik weet niet hoe vaak ik al gezegd heb dit jaar dat dit in de eindlijst komt. Ja, dat is overtreft eigenlijk de 25 maal ruime mate. Want deze moet er ook weer in. Dat wordt druk het einde van het jaar. Wegstrepen. Of er een top 100 van maken, weet ik veel. Dustbug hoorde u met het geweldige nieuwe album Unfield and Stray. Dat gaat volgende week uitkomen op het, nou, ik denk wel, meest baanbrekende label wat we momenteel hebben uit Belgeland. Consoling Sounds hoorde de track Therefore King Alfonso Moved. Dustbug is het project van Karel Tant. Uit België dus, Dustbug. Wat een prachtig album. Ik vond het album zo mooi dat ik het heb opgenomen voor de X-Ray van volgende week. Twee andere tracks die op dit album staan, die hoort u dan integraal. Dit was de derde track dus van Dustbug. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu wederom een nieuwe verzamelaar uit de stal van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. De verzamelaar heet Homo Strepit. Strepitus. En daar staan illustere namen op als Raison d'être, Reuthoff, Brighter Death, Now, Mordhound, Collapse en deze van trepaneringsritualen. By man comes death. Dan weet u het wel. Dit is trepaneringsritualen.

En toen was hij afgelopen. Het is deze week precies 24 jaar geleden dat de allereerste uitzending van X-Rated te horen was. Op Kink FM, natuurlijk door Arjen Grolleman. Het programma bedacht door Arjen Grolleman. De eerste uitzending was direct in oktober 1995 op Kink FM. En zelfs op de allereerste dag dat Kink FM uitzond. Gelijk al X-Rated. De playlist van die allereerste X-Rated kan ik overigens niet meer terugvinden. Maar wat heel duidelijk is, in september 1995 kwam het album Signum van Paul uit. P-A-L. Met deze geweldige track Geleupnis. En ik weet dat jaren en jaren achtereen deze track door Arjen gedraaid is. Dus misschien is die ook wel in die allereerste X-Rated te horen geweest. Geleupnis van Paul. Een track die destijds een klein beetje te lijden had onder een controverse, omdat de mensen dachten dat ze te maken hadden met de stem van Adolf Hitler. Dat bleek absoluut niet zo te zijn. Dit was de stem van Karl Marx. Ja, dat is heel wat anders. Geleupnis van Paul. Overigens is Paul ermee opgehouden en dat is bijzonder jammer. We luisteren naar X-Rated op de concertzender. En nu we het toch over de concertzender hebben. Het is deze week ook 8 jaar geleden dat de allereerste X-Rated op de concertzender te horen was. Eigenlijk hebben we wat te vieren. Nou, dat doen we natuurlijk met de muziek. Want de muziek, daar gaat het om. En die staat altijd centraal hier bij X-Rated. En niet de luistercijfers. De beklemmende en benauwende luistercijfers. We doen het allemaal voor u, de luisteraar. En ik doe het natuurlijk een klein beetje ook voor mijzelf. Nogmaals, het gaat om de muziek die er toe doet. En wat er zeker toe doet is een track die deze week verschenen is van Alex Haas, Michel Banabila en Bill Laswell. Die hebben samen met z'n drieën een geweldige track gemaakt. Die heet The Woods. Dat is uitgebracht als digitale single. Daar gaat u nu naar luisteren. Alex Haas die is van Cypher 7. Die in de jaren 90 een aantal cd's hebben uitgebracht. En Michel Banabila, ik denk niet dat hij enige introductie behoeft. Net zo min als de bassist Bill Laswell, vroeger van Material. U gaat nu gewoon luisteren naar The Woods. Alex Haas, Michel Banabila en Bill Laswell.